Wat must Josef door doen ver dem, dat hij en Marie door wat hadden, toen zich dol te leien? Must hij eerst wat uitmesten? En dan weer door de geburt. Hoe deed dat door met? Had Josef door wat help, als dat bij de geburt kwam? Oder must hij dat alles alleen, de ik zaten? Wat hadden ze door dat kind rein te wassen? Wat hadden ze door dat kind in te wikkelen? Dat zegt dat als dat kind Jezus geboren weer, deden ze hem inwikkelen. Ober met wat? En mehan waren Josef en Marie, wat haar reden had. Ober wat? Wäre dat bloos bieter, zeich, konzerne? En zei ook dat het zegt dat ze dat beetje in een treb en dan leden wilst dat geen roem weer veraan in dat gasthuis. Wanneer du van armoed reden west, dan lees de geschicht van Jezus. Hij kwam erop nur dat leegste dat het geef. En dat weer de gatte zien, mijn vriend, dem zijn woord veel tijden ver dat de welt al erschaffen had. En die hij krijgt dan, als hij kwam, nog omgaande hield met bloos zijn woord. En jo, die wijze mannen kwamen niet naar de treb. Die hadden een lange eind te reizen, als hij kwam, weerde Jozef en Marie in een huis in Bethlehem. En Jezus verschijnt niet meer, en niet geboren het babetje, dat zegt dat die wijze mannen dat kind zagen en am gove geven. En mij is zo die go weer wat Jozef en Marie en dat kind Jezus er een reis naar Egypte betrold. En als ze terugkomen naar Nazareth, wordt Jezus veracht. Zijn ene mensen in de stad zagen hem aan, als bloos een temmerman. Jo, wanneer we van armoed reden, dan willen we Jezus in betracht nemen. Wat meer hier? Daar zijn dan veel zo'n mensen en regeringen, die zo is dat man arme mensen met je helpen wordt met geld, dan is dat de antwoord. En dat Emma Wader, heeft zich dat bewezen dat zo'n niet schoft. Daar moet wat andere te doen worden. En ik weet dat veel mensen denken dat het nodig te zeggen dat wat mensen, arme mensen ook andere veelt, is God zijn woord. God zijn woord. En de raden die in Jezus Christus is, deed mensen van binnen enderen. En dat geeft mensen dan ook den drief, wat van zich te maken in deze wereld. En ook voor de eeuwigheid. Wanneer wie mensen niet God zijn woord uitgeven, dan wordt al dat geld in de wereld niet veel wat helpen, dat mensen dat ervallen worden voor wat God den mensen in deze wereld in hen stalde. Ik wil je nog wat meer zeggen van de tijd als Jezus in deze wereld en dan kwam. Zoals we al gezegd hebben, hij kwam in deze wereld en in grote armoed, niet bloos dat, zijn wereld te die tijd wie een raffe wereld. Hij kwam in de Joodse nationen en wil dat weer zoals God dat in je aarde had. Dat weer ook de tijd als de Rome nation de wereld aan je ere macht had. En de Romeinse regering wie arm menschlich en wo die met die mensen handelen deden. De Joodse nation, wie ook onder de Romeinse regering, en een van de wegen waarom met mensen handelt, wie die niet zo deden als ze willen hadden ze zullen, dan wordt die getritzigt. Besonders zonen die zich tegen Rome stalden. Dat is gezegd worden en welke zich schrijven, dat zeer, zeer veel mensen dem weich uit dem Stich geriemd worden en doodgemaakt. Dat is zo als dat dan weer, als Jezus in deze wereld en in kwam, zei maar. Also, hij kwam naar deze erde en nemen mensen tjarpe op zich, deed zich daartoe beschränken. En jo, hij kon metlied hebben met die en mij, vriend. Dat helpt zich gelijk, wer oder woer, du best, hij weet, en hij versteht krijgt wo die dat jeet. Niet bloos wils hij God is en alles weet, aber wils hij ook een tjarpe houd. Hij weer ook arm, en arm wordt ook veracht. Die deden arm ook spotten, en probeerde arm eremol aan te brengen, en brachte dat schließlich voor dich,
als sie am Tritsje deide. Oh jo, he weet krijgt wat wie als mensche der kunne matte en ans dag voor dag leven. Aber dat is nicht bloos dat he weet. He jeft ook veel dram am wat met ans passiert. So als ik al eermal gezegd ha, he haft ne persoonlijke interesse en in jede einem. En dat zond en ans arbeide dat ans red maakt voor de eeuwigheid. Manchmal is dat schwor dat te behouden. Besonders wanneer schwere tijden zijn. Ik weet van wat ik red. Jo, manchmal waren we daarvan reden dat Jezus ook God weer. Sogar als hij in deze wereld weer. Dan vergeet wie dat hij een ganz en gar mens weer. In alle weg. En es je zegt in de schrift, dat hij ook in allem krijgt zo es verzacht worden als wie zijn. Aber hij deed niet zin je. Hij geeft niet in te de verzekeringen. En wils al dit zo is, kan hij dan ook een erbormende en trouwe hoge priester zijn. Hij maakt een genodestool op voor ons, zodat wij nu nog aan komen kunnen een erbormen en genood en zinde vergevenis trieën. Jo, en ons veelt veel erbormen, vriend, en hij heeft ook zeer veel van dat. God zij dank voor dat. Zoals mijn predjevriend zegt, en wanneer ik al veel van zijn erbormen gebracht ha, dan heeft hij nog immer meer van ons, wils Jezus aan zijn zinderschuld betoeld heeft. 18. Vers. Dan zoals hij zelfs geleden heeft en verzekering, kan hij den helpen die nu verzacht wordt. Wie ha hier dat woord verzekering gebracht? Dat meent dat arm en verzekering geproefd wordt, am wordt op een proef. Gestalt. En dat passiert nicht bloß für die 40 Tage in der Wildnis. Dort wird eine besondere Probe. Jo, aber sein ganzes Leben wird eine Probe. Nu, ich will haben, dass die mir nu gut obacht geben, Seele. Einige Worte vielleicht nicht mit mir stimmen, mit was ich nu sage, will, aber dort ist ja dann ein Don, schließlich. Die Frau kommt vor und fair, als Jesus besonders da in der Wildnis auf eine Probe wird. Hat er könnt sehen, je? Hat er könnt eingeben? Had hij kunt vallen? De waarheid is je dan dat hij niet valt. Maar had hij kunt? Mijn antwoord is nee. Daar is je wat dat zeer wichtig is. Tot ieder wordt ons verzocht wat aanreichter te doen, zo zei we. Maar wat we eindelijk meenen, is dat we een gelegenheid hadden aanreichter te doen. En we willen dat eindelijk ook doen. De hele natuur. Nu de gelegenheid weer de proef. Aber die Janker dort zu tun, wir sind. Ein sinnvolles Janker ist in sich selbst Sinn. Aber Jesus hat niemals dort sinnvolles Janker. Hey, wir nicht in Sünder. Oh, hey, hat die Gelegenheit. Aber die Gelegenheit, wir nicht sind. Dort ist, wo die Soten anfangen. Du diese Steine zu Brot machen. Hey, hat sehr gut kann Brot machen von den Steinen. Und da wären sehr viele Steine da in der Wildnis. Aber dort wird die Probe. Hij had kunt ze je veel brood maken. Hast hem al daar aan je dacht met dit hier hem zijn, dat hij 4000 mannen en veel vroeger zijn tjingen voedert met een kleine jong zijn vastbaar? Nee, hij heeft niet in. Hij had geen janken in te geven tot de verzekering. Had hij zin je kunt, ik zei waar nee. Nu wordt weer vragen, wat weer dan dat zwak voor de proef? Wanneer brig je boot wordt even een riefer, dan wordt manchmal allerhand voor 40 jaar op de brug gebracht. Waarom? Om zijn of de dool vallen wordt? Oh nee. Om te bewijzen dat de brug al die 40 jaar houden kan, die door een nap en even voren. Mijn predje vriend vertelde dat als hij een jong weer was, had de Iserboon in de brug gebouwd even een riva. Een kleine riva. Als de 40 jaar brachten ze door 2 grote zuchtdomtjetels een nap en hielden door stel op de brug. Waarom? Om te bewijzen dat de brug sterk genoeg weer. En vriend, dat is zo als het ook met Jezus weer. De proef weer niet om zien of hij zin je wordt of niet. De proef weer door om te bewijzen dat hij niet zin je wordt. Dat weer bij God ver. De proef bestedigt dat hij niet zin je kan of wordt. Maar de proef weer bewijst om mensheid. En ook te nemen zoten dat hij niet zin je wordt. De proef weer zo ingesteld,
dat mensheid zien kan dat hij wir, wer hij zei dat hij wir. Wann Jesus in die Wildnis gesündigt had, wurde dat nicht bestätigt ha, dat Gott sehen je kon. Dort wurde bloß bestätigt ha, dat Jesus nicht die Gottes sehen wir. Seh mal, die Probe bestätigt, dort hei Gott wir einen Menschen Charpa. Dort ist nu dann dort wichtig hier, dort wills am en alles so versagt wird, aus wie sind, kann hei uns nu mithalpen. Und Freund, dort ist ne besonders wichtige Wahrheit. Wann wir wort schworet ab dem Hort ha, und uns wort schworet ab dem Hort Licht, dann tschär wir am dort bringe. Hei ist dort mein hoher Priester beim Foda. Und wann die dunkelste Tiet einen Christ sein Leben kämmt, dann weht wie dort hei auch da es, hei haft auch den Tod erfahren. Oh, Gott sei Dank, für so'n Vertreter beim Foda. Gottes Segen, meine Freunde.